normaal zeg. Ik ben Herman Bloem, was de mijn blokhaar. Doch het is waar ik bestemd als laatste maal. Ik zweer als, ja.